0: De grootste prijs van Monaco. De prestigieuze weekend van het hele jaar.
1: Welkom to Monaco.
0: Het is die koers die Jitva Pilot gewonnen wil. Was Antonelli Chopret voor zu Monte Carlo geschiedenis te schrijven. Beim grootste retour van de Formel 1 aan Europa.
1: This is the Grand Prix of Monaco.
0: Koers nu van 20 op 2 uur. Live op RTL 2 en RTL Play.
2: Monaco, baby!
0: An der Porsche Supercup mit dem Litzebäuer Pilot Chester Kiefer. Nur um 20 vor 12.

0: De grootste prijs voor Monaco. De prestigieuze weekend van ganse jaar.
1: Welcome to Monaco.
0: Het is die koers die Jitva Pilot gewonnen wilt. Was Antonelli Chopret voor zu Monte Carlo geschicht te schrijven. Beim grootste retour van de Formule 1 aan Europa.
1: This is the Grand Prix of Monaco.
0: Koers van 20 op 2 uur. Live op RTL 2 en RTL Play.
2: Monaco, baby!
0: An der Porsche Supercup mit dem Lützburger Pilot Chester Kiefer. Haut um 20 vor 12.